0: Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië.

0: mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te maken.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Fantastisch Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is het nieuws. Mijn naam is...
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
10: En nou maakt de vierde!
11: Yes, sir, play!

0: Dit is Radio Emmeloord. Goedemorgen, goedemorgen. Uit de veren met Freer de Vries.
1: En wij zeggen allemaal goedemorgen natuurlijk. Het is 25 september 2026. Welkom bij Uit de Veren, de 33ste aflevering. We begonnen met Mendocino van het Sir Douglas Quintet uit 1969. Zo, 5 minuten over de klok van 7 uur. Met dank aan de collega's van Radio Seagull. Die de hele nacht weer via AM747 hebben uitgezonden. En nu is hij weer tot 7 uur vanavond voor Radio Emmeloord. En daar luister je nu dus ook naar. Zangeres zonder naam.

Mexico hoorde je van de zangeres zonder naam. Uit 1987, 20 jaar na dato, nam ze dit live op en het werd weer een hit in de top.

En Ayo Ayo. En dat werd een hit in 1970 in de top 40 van toen. Ayo Ayo. Zo, even 10 jaar verder. Met Sad Café. En als je moet zingen, denk je dat het zijn de Stones. Dat is niet zo hoor. Nee.

0: 17 minuten over de klok van 7 uur. En je hoorde My Oh My van Sad Café op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: En vroeger op de middengolf zonden er allemaal zeezenders uit. En eentje daarvan in de jaren 60 was vanaf het schip de Laissez-Faire. En daarvan hoorde je Radio Dolfijn, later Radio 227. Waar Lex Harding en Loek Boden ook nog begonnen zijn als disc-jockey. Maar er was nog één en die heette Johnny van Doren. En die werd later David Alexander Winter. Nam een plaatje op in het Frans en in het Nederlands. En dit is de originele.

De Johnny van Doorn. Hij heette later David Alexander Winter. En Frank is wel David Alexander Winter. Geweest zijn of zoiets, denk ik. Oh, Lady Mary. Er is ook nog een Nederlands uitvoering van, maar die draait misschien een andere keer hier op Radio Emmeloord. Bonnie Tyler, 1977, Lost in France.

Bonnie Tyler, nog voordat ze geopereerd werd aan haar keel, aan haar stembanden. Later stond ze bekend als de vrouwelijke Rod Stewart. Maar hier ging het er wel. Lost in France hoorde je uit 1977 van Bonnie Tyler.

0: Ja, 1964, toen er nog ineens een top 40 bestond hier in Nederland. Dus ja, dan kan hij er ook niet in hebben gestaan. Goed, we zijn toe aan wat anders.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dan draaien we vandaag Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Als de rook om je hoofd is verdwenen. Boudewijn de Grote, 1972. En mocht je ook zoiets hebben van die plaat, die horen we nooit meer op de radio, mail het me op uitdeveren747@gmail.com. Ik ga het nog een keer herhalen. uitdeveren747@gmail.com.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: Zo, dat was duidelijk. Hier is Barry Maguire en Eve of Destruction uit 1965.

0: gospel singer Barry McGuire. En Eve of Destruction, een eendagsvlieg uit 1965. Dit was geen eendagsvlieg hoor. Dit is Bon Jovi. Van het album Crossroads. 1994. En dit Always.
1: This Romeo is bleeding.

Uit de tijd dat, dat John Bon Jovi nog goed bestemd was. Always, van het album Crossroads uit 1994. Terug naar 1970.

0: Bad Finger and Come and Get It uit 1970.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Amyloid. AM747.
0: Jazeker. En we gaan meezingen. Met Banana Rama. 1984. Robert De Niro is waiting. Pas niet op mij, maar wel op hun.

0: Robert De Niro is waiting, talking Italian. Daar staan we daar niet zo heel veel van. Bananarama in 1984.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: En het is 13 minuten voor de klok van 8 uur geworden. Dus zijn we toe aan onze nieuwe plaat voor vandaag. En dat is er eentje van War on Drugs. En je hoort Who's That?
2: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

0: Wow, War on Drugs. Who's that? Dit is muziek waarvan je denkt, dit hoeft van mij nooit op te houden. En dat krijg ik nooit genoeg van.
1: Spreek de Vries op Radio Emmeloord.
0: Maar ook dit is mooi natuurlijk. De Babies, 1977. Isn't it?

Zip Baby. Isn't it time? Nou, dat is het nog niet, maar we kunnen er nog een paar draaien hoor. In dit eerste uur van Uit de Veren. En dat doen we dan ook met eentje van de Beatles uit 1969. In the time.

Was kann er? Was kann er? Was kann er? Was kann er?

The Beatles en Yellow Submarine van het gelijknamige album uit 1969. En dat was de één na laatste voor dit uur. Zometeen het nieuws en weer. En daarna zijn we terug met deel 2 van Uit de Veren. En we gaan eruit met Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vierde.
3: Lap non-stop.

0: uit de veren met Freek de Vries.
1: En toen gebeurde er even niks. Oh ja. Het gaat een beetje vertragend werken vandaag. Zo, 10 minuten over de klok van 8 uur. Deel 2 van Uit de Veren op deze vrijdag de 25e september. We begonnen met Rings van Lobo. En vorige week draaiden we in het laatste zomertrio. Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Ik denk, laten we nu de originele pakken. Arlo Guthrie uit 1971 in City of New Orleans. Goedemorgen, welkom. Hier is El Martino en Spanish Eyes.

Penny's Eyes, El Martino uit 1967. En we gaan door naar 1973 met Albert Westerlaken, die we beter kennen als Albert West. Hier is Ginny Come Lately.

0: nadat hij opstapte bij de Shuffles. En Albert de Solo. Met alle gevolgen van dien, want hij maakte een hele hoop hits. Dit was er eentje van Jeannie Come Lately.
1: Dit is Radio MLO.
2: With much more music. Right on.
0: So, disco, 1985. En wel van een oude soul dame, Aretha Franklin. Dit is Freeway of Love.

0: oude soul op een disco dreun. Freeway of Love van Aretha Franklin. In 1985 stond hij nog in de verrukkelijke 15. Ik geloof niet dat hij in de top 40 heeft gestaan, maar dat gaan we even uitzoeken voor je natuurlijk.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmeloord.
0: Zo, even een beetje rust in de tent. Dit is Annie Lennox. De prachtige Why uit 1992.

0: Annie Lennox. 1992 hier op Radio Emmeloord hoor je deze hele mooie muziek allemaal natuurlijk.
1: Uit de kofferbak.
0: Dat is iets nieuws. Want vorige week draaiden we nog het zomertrio. Maar het is geen zomer meer, het is herfst. Dus moeten we nu wat anders uitvinden. We gaan de coverbak draaien. En dan zoeken we platen op die covers zijn natuurlijk. En we gaan volgende week gewoon doen dat we de origineel draaien. En de cover erachteraan. Deze week doen we het een beetje anders. Ik heb er hier eentje klaarstaan van de Rolling Stones. It's All Over Now. Maar die is origineel van de Valentinos uit 1964. En dit komt er ook uit. Maar goed, ze hebben het niet zelf geschreven. De Rolling Stones dus. It's All Over Now.

Twee nummers die origineel stammen uit 1964. Je hoorde nu Feeling Good, het nummer van Cy Grant uit 1964. In de uitvoering van Muse hoorde je hem en die kwam bij 2006. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Rolling Stones en It's All Over Now uit 1964 ook. Maar het origineel stamde dus ook uit 1964 van de Valentino's. En dit is 1972. De verkiezingen. Alice Cooper. Hier is Elected.

Alice Cooper, elected. Ik hoorde 2 jaar terug zeggen in de verkiezingsrace toen tussen Trump en Biden dat Alice Cooper al sinds 1972 bezig was om president te worden. En hij was nog steeds de jongste van de drie. Dus ja, dat was toen ook wel zo. Elected hoorde je van Alice Cooper.

nummer uit 1967 alweer. Natuurlijk, All You Need Is Love van de Beatles. En volgens mij was dit het nummer wat voor het eerst live vanuit een, de Abbey Road Studios werd uitgezonden via satelliet. All Around the World eigenlijk, dus ik weet niet helemaal meer zeker. Het is Summer of Love, dus All You Need Is Love van de Beatles. En dat komt van Tunnel of Love uit 1988. Een hele mooie van Bruce Springsteen, Brilliant Disguise.

0: Brilliant Disguise, Bruce Springsteen. En daarmee werd het 4:15 en dus...
1: Tijd voor Gospelrock.
0: Hier is Arthur Hayes.

to Jesus van Arthur Hayes hoorde je hier op Radio Emmeloord. Neem je mee naar 1976. De Bellamy Brothers. Let your love.

Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747.

0: American Breed and Bend Me, Shape Me. De één na laatste van dit programma vandaag. Zit er weer op, het is bijna, het is 5 minuten voor de klok van 9.
1: Countdown, 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1770 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Ja, inderdaad, vanaf de zeebodem hoor je hier Radio Emmeloord en... We draaien er nog eentje, zoals zij. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de andere programma's vandaag van Radio Emmeloord. Wij zijn er weer. Volgende week vrijdagochtend om 7 uur. Tot dan. Hier is Big Country en Look Away.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock sandalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Zet de airco aan.
3: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Lekker.

0: tegen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen?
3: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, hier zijn weer hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering hebben we voor de boeg van de Gouden Oude Show, met die mooie muziekjes van toen, uit die jaren 60, uit die jaren 70 en ook uit die jaren 80. Heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen, of niet, soms met de Hello Summertime van Bobby Goldsboro. De muziek van toen uit die jaren 60, 70 en 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roepten allemaal. Maar even gaan snel beginnen, de tweede plaat alweer in die show. Hier is Ferrari met een Sunny Day, een Sunny Day. Daar word je vrolijk en daar word je blij van, of niet soms?

Dat is mooi of niet soms van dat Sonny Day van de formatie Ferrari. Als deze toontjes klinken, dan weet iedereen het wel. En hier is de Tourist Baker selectie met de A Little Greenback.

0: je dat klaartje of niet soms van de Little Green Bag van de George Baker Selection?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Nou, vast de enige niet.

uit 1974, de Instant Karma met John Lennon en de Plastic Ono Band. We gaan een hele lange plaat draaien. Een grote maxi-single. Heel af en toe doen we dat hier in het programma. En dit is nog wel een leuke plaat die ik tegenkwam in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show beneden hier in het complex. Ik heb het over de Sister Sledge met He's the Greatest Dancer.

doet het toch altijd goed. Zo'n heerlijke, lekkere disco-knolplaat. Van de Sister Sledge met He's the Greatest Dance. Dit is ook mooi. Hier zijn de Cats.

Dat blijft toch van die tijdloze muziek, of niet? Soms met Come Sunday. Een van de cats, zo, deze knalt erin. De man heeft er zin in. Berkip met de Shine Shine.

regelmatig ook de gast bij ons in de show. Maar dit was toch wel leuk om een keertje te beluisteren. Stap maar in de City. Uit de film, de musical tegenwoordig, Saturday Night Fever. Hier is Tavares.

0: erg gezonde, van wat zeg, van die kerstplaat, die kennen natuurlijk ook, maar die draaien natuurlijk nog steeds nog niet.
1: Nee, dat kan helemaal niet.
0: Maar ook het van Matt. Kennen we deze? Dat is een van Andy Williams met I Can't Get Used to Losing You.

0: Dat is wel een kort plaatje, maar leuk of niet. Soms can't get used to losing you. Het was er eentje van Andy Williams.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
0: Inderdaad, de Gouwe Ouwe Show met Ferrari, met de Sailor Boy. Many

boy van de Ferrari. Ik zit even op de klok te kijken. Wat gaat het toch snel altijd? Hè? Voordat je het weet is de tijd alweer voorbij. Tenminste van het eerste gedeelte. We hebben straks nog een uurtje te gaan. Kennen we deze nog van de Gypsy Kings? De Bamboleo.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show met die mooiste hits van toen, zoals deze van de Jules en Clerc, inderdaad, met de Venise. Begin de jaren 70 ook zo'n geweldige plaat van Steely Dan met Do It Again.

met dan Paul Kelly. Hoe zou het met Paul Kelly zijn? Ik heb geen idee. Met The Cat Sexy. Dame achter de piano met de lange haren. Kennen we van de clipjes. Hier is Ty Coltrane.

heerlijke gouden oude plaat. Of niet soms van Petula Clark. Met My Love. Het is ook een mooie plaat, vind ik zelf persoonlijk. Uit de jaren 70 met Sherbet met How's It.

met hier in het programma met HOZ, inderdaad. Heerlijke muziek hier in de show, of niet soms? Met deze, het geweldige grote stemgeluid van Tom Jones met I Love Me Tonight.

0: kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Een lekker bakje koffie in de studio en ook thuis aan de koffie. En de radio op de achtergrond aan met de Gouden Oude Show. Dat is toch een heerlijke formule, of niet soms? De

Build Me Up, Buttercup van de Foundations. De muziek van toen, uit de jaren 60, 70 en 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee met de Little River Band.

0: Het is zomer. Zomer op je radio.
1: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

toch een heerlijke discoplaat of niet soms met The Sisters Sledge met All American Girls. 1968, moet ik even op het hoesje kijken. Of op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk als je ronddraait. Hè. Dan is het moeilijk even te bekijken het jaartal met de voortops.

echt een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Miamico 272 vanaf de Middenhof. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Magdalena. Het was een oude Radio Miamico's hitmaker. Hier zijn Cotton, Lloyd en Christian. Ook zo'n geweldige nummer uit de jaren 60.

de studioklok scherp in de gaten houden. In verband met de tijd natuurlijk. Ja. I Go To Pieces van Gotten, Lloyd en Christian. 1976 zijn we aanbeland. Hier is Vicky Leandros.

dan weer de hele laatste plaat in de show met een leuke of niet soms met Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Dit is de laatste, hier is Dave Berry.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag. Welkom bij het Gouden Oude Station. Radio Emmeloord live vanuit Studio 19. Vanuit een prachtig zonnig Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

Golf en online. En ook Theo van Steenbergen, waarmee ik morgen naar de NLPO-dag in Hilversum ga. Johan de Graaf, Willem Keekstra, Jan Oosterveen en Theo Elschot.

Ja, een iconisch nummer. Pastorale Ramses Shaffy en Lisbeth List. Een prachtig duo. En een onvergetelijke plaat. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl en ook via Messenger.

Ja, ik kreeg net een tekst te horen. Annelies bracht net weer lekkere vrijdagmiddagbroodjes. Dankjewel Annelies. Iedereen smakelijk eten.

Vroeger stonden er veel instrumentaaltjes in de Engelse top 20 of de Nederlandse top 40. Maar tegenwoordig hoor je niets meer instrumentaal. Daarom draait Radio Emmeloord dat vaak. En dit was Boston met Swinging Creeper.

Bobby V, Rubber Ball, 1961. En morgen is er weer een grote, ja, vlooienmarkt, zeg maar, 250 kramen of zo, op het evenemententerrein. En dat is vanuit Emmeloord richting Mark Nesse. Morgen de hele dag dus een grote vlooienmarkt.

Pausini. Ik ben gistermiddag naar de Joostermarkt geweest. Dat is altijd de vierde donderdag in september. En dat doe ik al 60 jaar. En het was weer ontzettend druk in de hoofdstraat. Honderden kramen. En ik ben later ook nog bij de boerenbeurs geweest. Agrarische schouw heet dat. En dan denk ik, wat leuk zondag. En ik zal iedereen aanraden om volgend jaar ook te komen op de Joostermarkt.

Ja, de beroemde Sweet 16 onder leiding van Lex Karsemeijer. En zij zongen in dit geval over Peter. En bij deze Sweet 16 zong ook mee Henny Stoel, een oud-journaallezeres.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

allemaal weer wakker voor de vrijdagmiddagborrel. Dit waren de Beatles met Twist en Shout. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Dire Straits, prachtige muziek en dit was So Far Away. En vanuit deze studio van Radio Emmeloord een goede middag voor Dikkie Denkes, Jan Brandenburg, Bert van Galen, Jan Staphorst en Hans van der Plas.

Ja, O.O. Den Haag. Harry Klorkenstein. En dat is natuurlijk, noem je dat, een omgekeerd klein orkest. En we gaan straks nog een nummer draaien van Klein Orkest. Maar eerst de Cats.

Glen Gebel. En ik heb bericht uit Dokkum van Henk de Boer. En hij schrijft: Dick, oh wat goed dat jij wel instrumentale muziek draait. Je kunt deze wel als tune nemen. Mason Williams met Classical Gas. We zitten buiten naar jou te luisteren. Groet, Anneke en Henk uit zonnig Dokkum.

Connie Francis in het Duits. Ik weet ook niet waar ze vandaan kwam, Italië of zo. Dus ze zal ik wel in het Italiaans gezongen hebben. In ieder geval Baccarole in de nacht. En daarvoor hoorde u Mason Williams met Classical Gas, bestemd voor Anneke en Henk uit Zonnig Dokkum. En ik moet eerlijk bekennen, ik kende uiteraard het nummer, maar ik wist de titel niet. En dat heb ik wel vaker.

Sound of Silence. Simon & Garfunkel. Morgen ga ik dan een NLPO-dag. Dat is Nederlandse programma, lokale omroep. En dat is in Hilversum. En dan krijgen we dus allemaal verhalen hoe we mensen moeten interviewen bij de lokale omroep. Zowel radio als tv. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Eind volgend jaar moet er een streekomroep zijn hier. Ja, ik ben benieuwd.

Ja, prachtig nummer van Klein Orkest. Alleen klopt niet helemaal. Ik ben verschillende malen in Oost-Berlijn geweest toen de muur nog stond. En ik ben er ook later geweest toen de muur weg was. En hij zet het wel een beetje vreemd tegenover elkaar. Maar goed, het was in Oost-Berlijn wel een beetje triest.

Pando Ballet. En dit was het dan voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond om 9 uur en maandag om 12 uur. Ik wens u nog een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer. En na 2 uur Peter de Wit met een oude top 40. Veel plezier!

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

10 september 2021. We gaan 45 jaar terug in de tijd met deze prachtige muziek van de Nederlandse top 40. Inderdaad, de top 40 van 45 jaar geleden. Uitgezonden op Radio Veronica op de vrijdagavond tussen 7 en 8. De Veronica Omroeporganisatie. De Nederlandse top 40 is samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 uit gegevens van handel en industrie. De enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD. Het is maar even dat je het weet. Dit was Shannon van Henry Gross op nummer 40, afkomstig van 33. Oftewel, na 5 weken is het op, over en uit. Op nummer 39 in de 12e week notering vinden we ook een plaat die op weg is naar de uitgang. Dit is Jess Green, vorige week nog op 36. Nummer heet Nice and Slow. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. DAB+ en online www.

0: godverdonder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
1: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
0: Nou, ik had het eens tijd zat.

release vorige week dus op nummer 32. Dankjewel, Valeria. Dankjewel. Het is Full House op nummer 37. Vorige week nog op 29. Een oud alarmschijf. 10 weken lang. Nederlandse top 40. Dit is Standing on the Internet.

0: Ik blijf het een hele, hele mooie plaat vinden van Billy Joel James. Op nummer 36 na 6 weken lang Nederlandse top 40 is hij toch echt richting de uitgang. Ja, sorry, 5 plaatsen verliezen voor deze mooie plaat. Maar goed, hij heeft nog veel meer mooie muziek gemaakt. Onze Billy Joel en Good Night Saigon heb ik al vaker gezegd. We Didn't Start the Fire en Uptown Girl vind ik ook zo'n mooie plaat van Billy Joel. Er zijn nog veel meer mooie platen van deze artiest, maar die schoten zomaar even in mijn hoofd.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

De Gebroeders Kip en You Should Be Dancing op nummer 37. Nee, 35, waarom zeg ik 37? Nou ja, dat komt omdat ik eventjes een beetje scheef aan het kijken ben. Ik pak even het lijstje erbij hoor. You Should Be Dancing van de Bee Gees. 6 weken in de Nederlandse top 40. Vorige week op nummer 27, deze week op nummer 35. In deze top 40 hebben we 5 nieuwe binnenkomers. En de allereerste nieuwe binnenkomer treffen we aan op nummer 34. Luister maar even aan.

Zeker wel. Zeg het maar. You're my best friend. 45 jaar geleden vonden we deze plaat in de Nederlandse top 40. Op nummer 33 afkomstig van 28. In 7 weken hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen. In deze top 40 staan 10 oude alarmschijven. En de eerste alarmschijf hebben we gevonden op nummer 37. En de tweede vinden we op 32, afkomstig van 25.

5 nieuwe binnenkomers in de Nederlandse top 40. En dit was de tweede die hebben te pakken. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Nieuw binnen dus op nummer 31 in de top 40 van 45 jaar geleden. Radio Emmeloord op DAB+ en www.radioemmeloord.nl. We draaien ze allemaal speciaal voor jou. En weet je wat? Ik heb nog een nieuwe binnenkomer. You'll never find another love like mine. It's Lou Rawls op nummer 30.

maximaal 100 km per uur overdag op de snelweg. En heel soms pak je 130. En dat ben je toch weer een beetje vergeten natuurlijk. Hè? Dan denk je zoiets van, waarom rijden al die andere mensen zo hard? En het andere moment, dan is het weekend en dan voeg je in op de snelweg, geef je even lekker gas. En dan denk je van, oh shit, ik mag maar 100. No Racing Car Air Bubble op nummer 29, afkomstig van 17 in de zevende week. Notering, de top 40 van 45 jaar geleden.

zegt misschien, het mag geen naam hebben, maar wat een mooie muziek maakte ze destijds. Mon Amour van DZN, oftewel de band zonder naam. De derde alarmschijf en de vierde nieuwe binnenkomer in de top 40 van 45 jaar geleden. Dat betekent dat we nog één nieuwe binnenkomer te gaan hebben. En die vinden we zometeen op nummer 21, maar daar zijn we nog niet. Want we gaan eerst nog eventjes kijken wat er gebeurd is met de Starland Vocal Band. Vorige week nieuw binnengekomen in de top 40 en deze week doorgestegen naar nummer 25. Dit is de Afternoon Delight. Goedemiddag. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden.

0: aan Eamon Plusius.
1: No.
0: Komt toch heel erg aardig uit, ja. Als dat ik weet wat het betekent. Goed, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Wanhoop niet, want zometeen na het nieuws van 4 uur gaan we gewoon door met A Little Bit More van Dr. Hook op nummer 22. En tot het tijd zijn van 4 uur hoor je deze prachtige plaat van The Wings. Het nummer heet Let Him In. Vorige week nieuw binnen op 26. Doorgestegen naar nummer 23 op Radio Emmeloord.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: aan de nieuwsdienst van Radio Emmeloord Veen. Het nieuws, ja, ik, volgens mij heeft hij mijn top 40 meegenomen. Heb ik gelukkig nog een reserve. Ik heb hier de papiertjes van de nieuwslezer liggen. Goed, A Little Bit More van Dr. Hook op nummer 22. Vorige week op nummer 19 in de zesde week notering. En dit is ook een oud alarmschijf.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

was een aardig portie herrie zo op de zaterdagmiddag. Longtol, Ernie en de Shakers. En alright, alright, alright. Vorige week stond hij nog op nummer 10. Helaas is hij gezakt naar nummer 20 in de zesde week notering. Een productie van niemand minder dan Jaap Eggermond, die we later weer zouden treffen met onder andere de Stars on 45 in de jaren 80. Op nummer 19, afkomstig van 8, Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart.

derde week stijgen ze toch maar drie plaatsjes. De Stills, Young Band en Long Way You Run. Eén van de 10 oud-alarmschijven in de top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord, DAB+ en www.radioemmeloord.nl. De top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 17 vinden we Fleetwood Mac met Reunion.

7 plaatsen winst voor Jack Jersey. In de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 van 17 september 1976. Blue Brown Eyed Lady. Het komt er een beetje moeilijk uit. De Blue Brown Eyed Lady. Ja, het is bijna 4:30 hier op Radio Emmeloord. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet echt van die muziek uit 1976. Ook deze prachtige plaat op nummer 15. Afkomstig van 12 in de vierde week notering. Is de Liverpool Express.

0: toch met z'n allen hartstikke vrolijk van. You Are My Love van de Liverpool Express op nummer 15. Afkomstig van 12 in de vierde week notering. En op de achtergrond hoor je nog Playa Blanca. Vier plaatsen winst voor Afrik Simone in de derde week notering. Oftewel, we vinden hem deze week op nummer 14.
1: Dankjewel.

0: gedeelte. Ja, dan kan je zeggen van wat je op de achtergrond hoort is hartstikke vocaal natuurlijk. Het gaat wel hartstikke goed met deze plaat. Vorige week nieuw binnen op nummer 22 doorgestegen naar nummer 10 in de tweede week notering. Fantastisch hoor, 10 plaatsen winsten. Eve Brenner, ik ga hem niet wagen aan de titel op de een of andere manier. Gaat het me dat vandaag niet lukken. Het is zaterdagmiddag, het is 18 september 2021. De top 40 van 18 september 1976 hoort hem hier op Radio Emmeloord. Het gaat nog door tot vanmiddag 6 uur. En aanstaande vrijdag, vrienden, voor het geval je dat wil weten, is de herhaling van dit programma. Wat is dit? Dit is een hele ouderwetse T65-telefoon. Kan er iemand even opnemen, alsjeblieft? Lukt dat? Hallo?
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Your

Kiss and Say Goodbye. Wat een prachtige plaat. In de 9e week notering gezakt van nummer 4 naar nummer 9, oftewel 5 plaatsen verlies. Zonde, zonde, want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel een hele fijne, romantische plaat. Op nummer 8 afkomstig van 15. Dit is Rosie Andrews en My Love.

plaat ook al zo'n bijzondere plaat. Ze kennen Ferrari nog wel van Sweet Sweet Love. En dit is dan die prachtige plaat met die hond aan het begin en halverwege. Monza, Monza. En vrienden, we zijn aan het einde gekomen van het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. We maken plaats voor nieuws, weer en informatie. En na het tijdje van 5 uur heb ik nog veel meer leuke platen. De ontknoping van de Nederlandse top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Ik laat je even achter met een hele mooie plaat van John Wakelin. Een oud alarmschijf, de 9e alarmschijf die we alweer horen hier in de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 5, afkomstig van 16, Insire.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40.

0: nummer 3 in de vijfde week notering. Welkom bij Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden. De Tango d'Amour.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische

0: 2 in de top 40 van 45 jaar geleden. Pussycat en Smile.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: Nummer 1 van de top 40 van 45 jaar geleden. Dancing Queen van ABBA. 6 weken lang staat hij al in de Nederlandse top 40. De enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van de Grammofoonplatenhandelaar en Detailhandel. Dat is hem eigenlijk. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40 uit gegevens van handel en industrie stond er ook nog bij. Dat denk je natuurlijk, het is nu een minuut of 13:30. Hij heeft niks meer te draaien. Jazeker wel.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.
0: We gaan gewoon door met de tipparade.

1976, we stonden een beetje aan het begin van de disco-periode. Ja. Turn the beat around, Vicky. Wat is het ook weer? Vicky Sue Robinson, dat was het inderdaad. De tipparade van 45 jaar geleden. Nieuw binnen op nummer 28. Daarvoor hoorden we Love to See You Tonight van England Dance. John Ford Coley. Allemaal muziek waarvan ik denk van die heb ik heel veel gehoord destijds op Radio Miamico. Vanaf het zendschip de NV Miamico. Verankerd in de Thames Estuary. Een aantal mijlen uit de kust die hap die uit Engeland genomen is. Daar is de Thames Estuary. En daar lag dus die mooie radioboot waar we zo van hebben genoten. Vanaf 1974 met Radio Miamico. En daarvoor vanaf 1964 met Radio Caroline. Dit is overigens Radio Emmeloord op DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Nieuw binnen op nummer 27, de Don Harrison Band en 16 Tons.

0: Brian Ferry, The Price of Love.
1: Oké.
0: Je hoort het allemaal hier op Radio Emmeloord. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan hier wel van genieten van deze muziek uit 1976. Ik voelde me nog jong. Ik voel me nog steeds jong trouwens. Maar als ik 's morgens opsta, dan is het een stuk minder. Maar ik ben nog... Ja,

0: the Way. Peter Frampton en Baby, I Love Your Way. Twee plaatsen winst in de tipparade van 45 jaar geleden. Je hoort hier allemaal op Radio Emmeloord, DAB+, digitaal. En online www.radioemmeloord.nl. Iedere zaterdagmiddag tussen 3 en 6 hoor je een top 40 van 45 jaar geleden of 50 jaar geleden. Het leuke is, als je het al gemist hebt, dan kan je de vrijdag erna nog een keertje beluisteren. Want dan wordt het programma herhaald. En mocht je nou op vrijdag luisteren, dan heb je dus morgen een top 40 van 50 jaar geleden. Het wordt een beetje vaag allemaal, maakt niet uit. Het is 12 minuten voor 6, we hebben nog een hele leuke platen. Deze was nieuw, nee, niet nieuw binnen, helemaal niet. Ik zit even te zoeken naar mijn lijstje, want ik zei het net al, er is iemand mijn lijstje meegenomen. Maar ik heb hem alweer gevonden. De hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op 12, het is Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
0: Oh, Gerard de Vries, discjockey bij Radio Veronica. En het is een tranentrekker, wat een heerlijke plaat. De allerhoogste nieuwe binnenkomer in de tipparade van 45 jaar geleden. Teddy Beer.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

Drie uur lang gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. De top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden, 18 september 1976. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik heb nog één plaat voor het tijdsein van 6 uur. Dat is de alarmschijf voor deze hele komende week. Memory of Life van Albert West. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Aanstaande maandag tussen 10 en 12 ben ik er weer met Koffie Radio. De allerbeste hits uit de jaren 60, 70 en soms de jaren 80. Dit is Albert West en de Memory of Life. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

goeie namiddag, goeie avond, hoe je het ook wenst. Welkom in de 242ste Hit Riders on Friday. Ja, de eerste uitzending van de herfstperiode, zeg maar. Ja. Inderdaad, sinds dinsdag zitten we met onze beide voeten in de herfst. En aan het weer te zien zou je het nog niet zien, want de zon schijnt geregeld. En voor volgende week, lieve mensen, geef me terug 4, 25 graden. Lekker weertje dus voor volgende week. En dan maar nog zwijgen van december, want we begonnen vandaag onze programma met The Four Seasons. Frankie Valli. En de Four Seasons weliswaar. December 1963.

Goedemiddag, bedankt voor het stemmen terug deze week in onze poll op de Facebookpagina van Hit Riders wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Er is ook deze week opnieuw gezorgd voor een nieuwe tipper van de week en wat was dat nu weer? Oh ja, ik weet het weer. Ja. Dat is voor straks rond 5:30. Kwart voor zes komt Bart van Leeuwen binnengestapt met de plaat en zijn verhaal. Ook Jacqueline is hier al aanwezig in de studio. Loopt hier al ergens rond, zie ik. Ja, oh, dag Jacqueline, dag. Oh, ja, daar gaat het mee. Goed, ja. Oké, dan straks Jacqueline. Ja, straks komt zij terug in het tweede deel met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, er is ook de Jukebox Klassieker. En ik heb ook een verzoekplaat of twee te draaien vandaag. Dus het wordt weer aanstekelijk druk op deze 242ste Hit Riders.

0: 40ste uitzending, dat begint toch stilletjes aan te tikken als je weet dat we in november aan de 250ste beginnen. En we hadden graag uw suggesties gehad. Wat zou u graag willen dat wij doen?
1: It's Friday!
0: Ja, dat wisten we. Het is vrijdag.

0: is Headliners on Friday.
1: En hier is meteen Millie Jackson. My man is a sweet man. Hartelijk welkom. Goedemiddag.

0: Ja, ik blijf het toch altijd een uitstekend nummer vinden, dat van Millie Jackson. We draaien het zot in de jaren 80 op de dansvloer.
1: Oké. Spotify uit. Dus deze in de prullenbak. Bier in de koeling. Vernieuw op de platenspeler.
2: Ja.
1: Mooi.
2: We gaan beginnen.
1: Druk maar op play. Play van de platenspeler, idioot.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Kom je er pas bij? Het is 11 minuten over 5 uur. Dit is de Hit Rider Show van vrijdag 25 september. De eerste uitzending van de herfst 2026. En wij met z'n allen richting Arabië. Het was ergens in Arabië, ik weet het nog wel. Somewhere in Arabia. 1987 voor de Caravan.

en halen ouwe van de bovenste plank, kunnen we wel zeggen, op deze Bad Bad Leroy Brown. Je hoorde Jim Croak. Oh ja, ik was ook vergeten de voorgaande collega te bedanken bij deze. Dankjewel. Tot 7 uur, Hit Riders. Hey.

0: van Nicole Croisille en Pierre Barraud. Un homme et une femme. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is vrijdagavond. Dit is de Hitwaarde Show. En op mijn rug zit momenteel iemand te doen. Ik ben hier. Wie denk je dat het zou kunnen zijn? Het is inderdaad Jacqueline. Hallo Jacqueline, vertel het eens.
1: Goedenamiddag, Jos.
0: Goedenamiddag, Jacqueline. We zitten in de 242e Hitwaarde, Jacqueline. Vind je het leuk?
1: Ja, heel leuk.
0: Oké, hier zijn de Doobie Brothers.

0: long train running. Ja, als je de trein neemt. Ik heb het vorig weekend nog gedaan. Ja, ik vond het leuk hoor. Echt waar. Ik ben even met de trein tot in Antwerpen geweest. Ja, in de stad. Ja, aan het Bas en zo. Even op de boot geweest bij Hert Verhulst. Ken je die man? Ja?
1: Zeg, met het gaal, joh. Het is vrijdag, hè. Ja, het is vrijdag, inderdaad. Het is

0: Oh, geweldige artiesten toch wel deze Anastasia. Ik zag ze een jaar of twee nog in het Sportpaleis in Antwerpen. Toen heette het nog wel degelijk het Sportpaleis. Intussen heet dat Afwasdoon. Ja, eigenaardige naam. Het is ook zo in Nederland, Afwasdoon. Je hebt Afwasdoon in België, maar ook in Nederland. Je wordt not that kind of girl. Het is, even kijken, rond 5:30. Dat betekent de hoogste tijd voor dit.
1: Jos van den Bos

Herman. Vintage en old school. Lekkere plaat, lekkere muziek. Voor de liefhebbers van de country muziek een beetje. En we blijven in het Nederlands, in het Vlaams, meer bepaald. Ja, nu echt nieuw is hij ook niet meer. Het is al een paar weken oud, deze van Jeremy Vlerings.

Het is weer vrijdag. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.

Ja, wat kan je eraan doen? Pap was a poor man. Je hoorde muziek van Jack Jersey. En van die arme man naar die vuile viezerik.

0: moet zowat 1974 geweest zijn toen de zeezenderradio's furoren maakten zich wel van op de territoriale wateren. Je hoorde de Three Degrees en die Dirty Old Man. Intussen is Bart van Leeuwen binnengewipt en Gij is hier met de plaat en zijn vrouw.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen om me heen. Iedereen op dit vliegveld ziet er opgewekt uit, behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: geweldig nummer toch wel, 1978 hoor. De Motors Airport. Dankjewel Bart van Leeuwen voor jouw bijdrage terug aan deze 242e Hit Riders op vrijdag. Vandaag de 25e september, de laatste uitzending van deze maand alweer. Volgende week zitten we met onze beide voeten in de maand oktober.
1: This is Hit Riders, broadcast on the internet every Friday till 5 and 7 p.m. with Jos van den Bos.
2: And remember.

Ja, het gaat snel, het gaat snel. Jongens, jongens, die maanden volgen elkaar op alsof het niks is. Als je dan goed weet dat deze gouden oude meneer ook al een paar jaar niet meer in ons midden is.

0: En houden plaat toch wel. Hout van oud noemt men dat dan. Ja. Destijds deden we dat zo op de Vrije Radio. Hout van oud. Barry White en You See the Trouble With Me. Om 6 minuten voor 6 uur op deze vrijdag 25 september 2026.
1: Play only the best music in the world. This is your number one.
0: En van de ene grote hit naar de andere, zeg maar. Kent u deze nog? Werd door verschillende artiesten uitgebracht, dit nummer, maar dit komt van de Spinners.

0: is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Let's go back. Way back. Back into time.

0: Ja, we gaan van de veronderstelling uit dat we nu aan het uitzenden zijn van op een boot. En boot die ook nog een beetje rockt eigenlijk wel. De Hughes Corporation, Rock the Boat. En dat allemaal om 7 minuten over 6 uur in dit tweede deel van deze 242ste Hit Riders op vrijdag. En hier hoor je alleen de allergrootste hits.
1: Vrijdag.

0: 242 uitzendingen. En we zijn bijna toe aan onze 250ste uitzending. En ik zit te wachten op jullie suggesties. Wat zou u graag willen dat we doen op onze 250ste uitzending?
1: De Hitsknaller.

En dan is het nu tijd voor iets wat al veel, maar dan ook veel ouder is.

0: De Shoebox Klassieker, deze keer van Jimmy James en de Sandals. Oh nee, het is Tommy James, excuseer. Ik dacht dat je ook Jimmy James had, maar dat zijn de vagabonds dan. De Hanky Panky, hoorde je.
1: Hit Riders.
2: Only the best music on Friday.

Ja, tweede single op rij voor dit duo. En ze gaan de goede richting uit, toch wel. Amber en Dylan, Hoeskatje. En wij gaan dezelfde richting nog een beetje uit met deze plaat van een paar jaar terug, weet je nog wel. De zoon van Bob.

Marley die in de voetsporen treedt van zijn vader. Bob Marley, destijds veel succes gekend met The Wailers, weet je nog wel. Maar Ziggy Marley deed het ook al een paar jaar terug. Ik vermoed deze plaat dateert uit de jaren 80. Je hoorde Tomorrow People. Mensen die niet goed weten wat te doen komend weekend, zou ik kunnen zeggen, we gaan eens naar het Curiosity Festival. Curiosity Festival, dat moet het zijn, ja. Vanavond zijn daar Victor. Victor Verzoels komt daar de plak zwaaien, zeg maar. Milkink live. Dan is er ook muziek van Silver en Ruben van Hucht. En van die Silver gesproken, weet u nog toen ze deze plaat uitbrachten?

0: John Miles, de man die achter het The Night of the Prom stond jarenlang, maar die er ook al een paar jaar niet meer is. En deze keer hoorde je hem samen met Silver. Ja. Een paar jaar terug werd die plaat opgenomen. Music Was My First Love. Een grote hit geweest altijd voor John Miles. Ik verkies toch nog altijd het originele nummer als je het mij vraagt. Maar ja, oké, daar zijn we dus nu niet meer aan toe. We zijn rond 6:30. Dat betekent tijd voor het verdict van de keuzeplaat van de luisteraars. We mogen deze keer ook niet vergeten de plaat die er vorige week uitviel te draaien. Dat gaan we straks dan doen. Maar nu gaan we eerst kijken wat het was deze week. Op het lijstje stond muziek van de Rolling Stones, zie ik hier. I Can Get No Satisfaction, een nummer uit 1965. En ik tik eens even aan op de computer hier. 71% van onze luisteraars stemde dat nummer om als eerste gedraaid te worden in deze 242ste Hit Riders. Niet slecht als je ziet dat Toto... Ja, Toto, de mannen waren een jaar of 2, 3 terug nog in de Night of the Proms ook. En als je ziet, die krijgen maar 5%. Natuurlijk, ze moeten het opnemen tegen klasbakken als de Rolling Stones. Maar ook een klasbak als Billy Idol, want die stond als derde in het lijstje. En die krijgt zomaar eventjes 22% van de stemmen. Dus dat betekent dat, als ik het goed voor heb, dat Toto deze keer uit de boot valt. Maar dat we dus een groot winnaar hebben met 71% van de stemmen. Hier zijn de Rolling Stones en zij zijn deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.
0: Ja, en dan was ik natuurlijk iets vergeten te doen. Die plaat juist te zetten, maar die komt er nu aan, hoor. Kijk, zo gaat dat. Jonge, Jos, waar ben je mee bezig? Plaat met de meeste...

165. De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En zo blijkt zitten we hier met een heleboel fans van die Rolling Stones. Als je weet dat er 71% van onze luisteraars op stemden. En ik ga eens even een paar namen noemen van mensen die allemaal gestemd hadden op dat geweldige nummer van de Rolling Stones. Dat was onder andere Anneke van der Stappen, ook Guy de Maagd. Dat deed ook Mark Pauwels, Alfred Daanje. Rita Tries stemden ook op de Rolling Stones. Deed ook Lindsay Phillips, Jan van Loon, Erik van Hooyland, Ludgard de Herons, Patrick van den Berg. Zie ik hier ook staan. En Alain Goubert, Frans van den Borre, Marianne de Brakelier, Roger, Tine Bissot, Hilde Dont en ga zo maar door. Maar dan was er ook nog die plaat van Billy Idol. En daar stemde dus ook nog 22% van onze luisteraars op. En dat was onder andere een stem die er kwam van Lut Voet, Sonja de Nul, Rita Lauwaard. Ik noem er een paar op. Repke van der Leest, Sieto van Stralen, Lucas Vronings, Kurt Gozzi en ook nog Jamie Dean. Jamie Dean, jongen, ik ga je dag goed maken. Jij krijgt van ons, net als die andere 22% van onze luisteraars, hier is Billy Idol en Sweet 16.

0: hoe je draait of keert, ik vind het een geweldig nummer, zeg wel, dit van Billy Idol. 1987, je wordt Sweet 16. Goed voor 22% van de stemmen van onze luisteraars. Het weegt natuurlijk niet op tegen die 71% van de Rolling Stones. Maar dan spreken we nog niet over die van Toto, want dat was dus nog een stukje slechter. En weet je nog wel, vorige week, toen hadden we Armand Ben ik te min en Vanessa Paradis. En één plaat was er die uit de boot viel.
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja, dat was deze. Marcia Hines kreeg vorige week te weinig stemmen. Ook al vind ik het een geweldig nummer dat uitkwam in 1981. It is your love still brings me to my knees. Komt u er nu nog pas bij? Hartelijk welkom. Dit is de 242e Hit Riders op vrijdag. En we zijn vandaag 25 september.

0: Ja, Marcia Hines kreeg vorige week ietsje te weinig stemmen om gedraaid te worden. Dus zij viel uit de boot, want toen gaven jullie de voorkeur aan Armand Ben Ik Te Min. En ons tweede werd toen gedraaid Vanessa Paradis.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
0: Ja, zeg dat wel. Als je een trein ziet aankomen, loop niet meer over de sporen als je wil, als de slagbomen naar beneden zijn.

0: Céline Dion is aan een concerttour bezig, aan een comeback. Een concerttour in Frankrijk, in Parijs. En in deze plaats excuseert ze zich voor het jaar aan afwezig zijn. Merci. Bonjour, pardon, merci.
1: Chaque vendredi sur votre station préférée, vous pouvez écouter Asterisk Hit Riders Asterisk entre 17h et 19h avec votre animateur, Joos van den Bos.
2: Qui s'en va, comme le soleil qui se meurt.

0: geweldige Franse klassieker van Art Sullivan. Je hoorde Ici tu pars.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: we zijn iets later dan normaal. Het is 8 minuutjes voor 7 uur, maar hier is zij, dames en heren. Uw aandacht voor Jacqueline Segers en de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo, ja, een beetje later dan normaal. Dat geeft niet eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: Nu zitten de mensen een beetje op hun honger te wachten. Misschien hebben ze ook meer hoesting om te koken, wie weet. Zeg eens Jacqueline, wat stel je voor? Wat schaft de pot?
1: Ja, dus vanavond heb ik opgevulde courgettes klaargemaakt met lekkere rijst en als dessert bokkenpootjes en een lekkere koffie.
0: Oh, bokkenpootjes. Ja, van waar kom je daarmee?
1: Ja, het is iets, een keer iets anders, hè?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ken wel een collega-dj en die noemt Maurice Bokkenbroek. Heeft dat daar iets mee te zien?
1: Ja, wie weet, misschien.
0: Maurice, vandaar. Misschien moet je ook eens goed luisteren, Maurice. Vertel nog eens dat menu. Hoe was het wel weer?
1: Dus opgevulde courgetten met rijst en bokkenpootjes en een lekkere koffie erbij.
0: Oh, voilà, kijk eens aan, zeg. Wat een menu, dames en heren, wat een menu. Dankjewel Jacqueline voor jouw bijdrage hier op deze vrijdag de 25e september in deze 242e uitzending. Kom je volgende week terug, Jacqueline?
1: Ja, dan ben ik er inderdaad terug bij, hè.
0: Oké, bedankt en een fijn weekend, Jacqueline.
1: Ja, voor jullie ook.
0: Goedenavond.

0: in deze 242ste Hitriders. Rumors has it.
1: Tot de volgende keer hoor.
2: Oh, nu ben ik weer buis, man.
0: Zo, dat was het alweer eens een keer op deze vrijdag 25 september. We bedanken jullie voor het luisteren. Ook bedankt aan Jacqueline voor haar deelname in deze 242e show. Wat betreft de rubriek Wat eten we vandaag? Volgende week zijn we er weer en u waarschijnlijk ook. Althans, dat hopen we toch.
3: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Luisteraars, bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. Een tijdje geleden had ik het al beloofd aan u. Dat ik een special zou maken over truckersliedjes, vrachtwagenliedjes, hoe je het ook maar wil noemen. Voor alle vrachtwagenchauffeurs die hier door Noord-Oostpolder doorcrossen. Of misschien wel een heel eind erbuiten, maar dan toch de Country Corner op hebben staan. Misschien wel via internet, waar u deze Country Corner kunt beluisteren. Over de hele wereld natuurlijk. Deze Country Corner dus speciaal besteed aan de vrachtwagenliedjes. Oftewel de truckershits. En daarom begonnen we met een prachtig nummer van Alabama en Roll On 18 Wheeler. En dat doen we niet 1 uur, maar dat doen we lekker 2 uur lang. Heerlijke muziek voor de vrachtwagenchauffeurs, maar natuurlijk ook voor u. Ik hoop dat u ervan gaat genieten van al die liedjes die vandaag voorbij gaan komen. Natuurlijk kunt u ons altijd berichten via onze Facebookpagina Fred's Country Corner. Of via een app of een sms misschien wel. Op telefoonnummer 06-30-13-1892. Nogmaals, de truckersliedjes dus onder ons. Daar gaan wij zometeen mee starten. Maar we gaan eerst beginnen met een country gospelplaat voor vandaag. En dat is een hele erge mooie. We gaan naar vader en dochter Kendall. En de enige echte, thank God for the radio.

De formatie Ulleweurt uit het Friese Akkrum. I'm rolling at the end of the line uit 1983. Dit nummer afkomstig voor de Candles. Met Thank God for the Radio. We zijn bezig met een truckers special. En dat doen we niet één, maar dat doen we lekker twee uur lang. Voor alle vrachtwagenchauffeurs onder ons. En natuurlijk ook voor u als luisteraar van de Country Corner.

klein specialtje in de show van de Major Dundee. Big Wheels en daarvoor The Longer The Distance. Past verschrikkelijk goed in het programma voor vandaag. De Truckers Hits voor vandaag hier in de Country Corner. Maar liefst 2 uur lang. En ik hoop dat u ervan geniet.

had u misschien deze stem herkend. Uit het verre, verre verleden. Deed ooit mee aan The Voice Senior. Won hem ook nog. Ruud Hermans was de zanger van de Tumbleweeds. In het verre, verre verleden. En de Kentucky Hills of Tennessee. Daarvoor de Statler Brothers met Hello Mary Lou. En we gaan door met de Buckaroos en Buck Owens. Hier is King of the Road uit 71.

hebben het over de Memory Lane van Waylon. Daarvoor Buck Owens en zijn Buck Rose met King of the Road. En dan gingen we van 1971 helemaal naar 2025. Ja, dat kan hier gebeuren binnen 2 minuutjes hier in de Country Corner. Heerlijke muziek dus voor alle vrachtwagenchauffeurs onder ons.

0: zijn zo bezig aan het staartje van het eerste uur. Maar niet getreurd, we gaan straks nog een uurtje door met de Truckers Hit hier op de Country Corner. Je hoorde The Wreck on the Highway van George Jones en de Smoking Mountain Boys. Nou, en daarvoor natuurlijk Alan Jackson met Catch a Hoochie. En we're moving on van Merle Haggard. De laatste voor dit eerste uur is ook zo'n bijzondere. Want dat is echt van een man die alleen maar over vrachtwagens zingt. Ik heb het dan over Red Simpson. Hij heeft het over Diesel. Nou, dat komt goed uit. Smoke, ook goed. En Dangerous Curves. Ook goed.
1: Ja, tuurlijk.
0: De laatste voor vandaag. Tenminste, wat het eerste uur betreft. We gaan straks nog lekker door.
2: I'm driving this truck on a mountain road. I got a hot rod rig and I'm flying low. My eyes are filled with diesel smoke. Hairpin curves ain't no joke. Diesel smoke. Dangerous curve. I was out last night drinking beer with the guys. Got an aching head and bloodshot eyes. I met up with a pretty little dame. I didn't even know her name. Diesel smoke.

De laatste in het eerste uur kwam van Red Simpson en de Diesel Smoke and Dangerous Curves. Past natuurlijk helemaal in dit truckersprogramma. De truckers special van de Country Corner. Ik had het al een heel tijdje geleden beloofd. Ik denk, het moet er maar eens van komen. En ik weet dat er een aantal luisteraars zijn die ik hier een ontzettend groot plezier mee doe. Maar natuurlijk gaan we straks in de tweede uur door met de truckersliedjes. Onder andere natuurlijk die prachtige van Eddie Rabbit's Driving My Life Away. Het welbekende lied over die grote film met de vrachtwagens. De Convoy komt ook voorbij. En ook een oudje van Jim Reeves. Ook hij heeft een truckersliedje opgenomen. Dat heet Somewhere Along the Line. Maar dat straks in het tweede uur. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de Country Corner. Tot zometeen na de onderbreking.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Welkom bij deel 2 van de Country Corner. Ik kreeg al wat berichtjes binnen van Fred, hij gaat lekker zo. Ja, ik hoop het voor u. De Trucker Special voor vandaag. Niet 1, maar 2 uur. Dus hebben we nog een uur te gaan hier in de Country Corner met truckersliedjes. Wat in ieder geval voor onze vrachtwagenchauffeur speciaal wordt gemaakt. Maar natuurlijk ook voor u thuis. Want we hopen dat we met z'n allen er weer van genieten van de muziek die tot u komt. Door met de prachtige muziek. En er zijn vele gemaakt in de country en western muziek die over het leven op de weg gaan. We starten zometeen met Jace Bolland en zijn Stranglers. En de Truckstop Diaries.

0: Trucker Special voor vandaag. Samen met Porter Wagoner en Hiding Heating South. Daarvoor de Truckstop Diaries van Jason Bolland en zijn Stranglers. Dit is de Country Corner. En de volgende is ook zo'n lekkere. We kennen dit eigenlijk van Bruce Springsteen. Ook op album gezet door Chris Lugdux. Een prachtig nummer. Tougher Than The Rest.
1: Well, it's Saturday night. You're all dressed up in the

De Truck Driving Queen. De Spinning Brothers heette dat ze hier in de Country Corner. Daarvoor Chris Ledoux. En Tougher Than The Rest. Nou, ik had het in het begin er al over dit nummer. Daar komt hij aan. Gezongen door Boxcar Willie. Je hoort natuurlijk in dit programma de titelsong van het geweldige film The Convoy. 10-4, Big Ben is clear to Flagstaff.

0: rent.
1: Roger Miller.
0: Rooms to let.
1: And the King of the Road. Daarvoor no. Boxcar Willie en het welbekende Convoy.
0: Ain't got no cigarette.
1: Dit is de Truckers Special van de Count Recorder. En deze mag zeker niet ontbreken als je een Truckers Special aan het maken bent.

En ik weet zeker dat er een aantal luisteraars onder de Country Corner zijn. Die tenminste meeluisteren en dit uit volle borst hebben meegezongen. John Denver en Take Me Home Country Roads. Daarvoor Eddie Rabbits met Driving My Life Away. We gaan, en ik had het er al over, we gaan naar Jim Reeves. Ook hij heeft een truckersachtig liedje opgenomen. Het gaat over Somewhere Along the Line. Dus ergens langs de weg. Hier is Jim Reeves.

Uiteraard kent iedereen dit lied. The Ghost Riders in the Sky. Door vele artiesten natuurlijk op de plaat gezet. Maar dit is de enige echte originele van Johnny Cash. Opgenomen in 1948. Zo, daar zijn we terug. Daarvoor Jim Reeves en Somewhere Belong the Line. Afkomstig uit 1972. Terug in de tijd dus met de Country Corner. En vandaag natuurlijk de vrachtwagenliedjes, oftewel de Trucker Songs. En dat allemaal hier vanuit een heel klein studiootje, studio nummer 38.

Emmylou Harris in de show met Leaving Louisiana in the Broad Daylight uit 1978. In 2003 nog een klein beetje opgepoetst. Dan staat er achter geremasterd. Daarvoor Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met het welbekende Jackson.

The Broad Daylight. En deze ook natuurlijk. Want we zijn er natuurlijk mee bezig. Hier in de Country Corner. Hier is de Wagon Wheel. En de Swan.

0: De 57 Chevrolet. Billy Joe Spears uit 1987 hier in de Country Corner. Daarvoor Dave Dudley en Six Days on the Road. Een gouden ouwe wat betreft truckersliedjes natuurlijk. En dit is een spliksplinter nieuwe. En het begint heel rustig. Maar het wordt wat heftiger zometeen. Let maar op. Kenny Chesney gaat los. Met een prachtig nummer uit 2005. Hier is The Road en The Radio.
1: Ain't nothing out here but me, the road and the radio.

Fijn dat u bij ons was. En we hopen hier dat u ook volgende week de Country Corner weer weet te vinden. Een hele fijne avond en tot volgende week. Hoi!

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.